Ik wilde nog even zeggen dat ik het zo gezellig met je vond vandaag. Hopelijk ben je veilig thuisgekomen. Mis je nu al? Oh, en je bent trouwens je trui vergeten bij mij. Hij ruikt nog naar jou. Misschien hou ik hem wel van mezelf. Zie ik je morgen weer?